Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

Je luistert naar De Nacht Jazz bij de Concertzender. Wil je weten wat je daarnet gehoord hebt? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is De Nacht Jazz van de Concertzender. De volledige speellijst van deze 6 uur vind je op concertzender.nl of in de app.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma op onze website of in de app.

Tot 10 uur is dit de ochtendeditie. Op concertzender.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat niet al bent. Vanaf 25 euro per jaar steunt u ons en helpt u onze programma's te blijven uitzenden.

Tot 10 uur is dit de ochtendeditie. Op concertzender.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat niet al bent. Vanaf 25 euro per jaar steunt u ons en helpt u onze programma's te blijven uitzenden.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Zwerven door de Renaissance. In dit programma klinkt muziek uit bundels die in de 16e eeuw in Neuenberg werden gedrukt. Neuenberg schittert werkelijk als de zon tussen de maan en de sterren in heel Duitsland. Aldus het oordeel van Maarten Luther over deze stad in Beieren, die in 1050 was gesticht en in 1219 tot Rijksstad werd gepromoveerd. Neuenberg lag op het kruispunt van verschillende handelswegen en dat kwam haar welvaart ten goede. In de loop van de 16e eeuw ontwikkelde ze zich tot een centrum van kunsten en wetenschappen. Hier woonde en werkte de schilder Albrecht Dürer en de dichter Hans Sachs. Neuenberg werd ook een centrum van muziekdrukkunst. Een van de belangrijkste muziekdrukkers was Hieronymus Formschneider. Uit enkele van zijn uitgaven stamt het grootste deel van de muziek die we in dit programma gaan horen. De instrumentale werken en de instrumentale partijen van de liederen worden op gamba's gespeeld. De gamba werd in Duitsland in de loop van de 16e eeuw erg populair. Dat blijkt onder andere uit verschillende leerboeken voor het spel op de gamba. Een daarvan is Musica Deutsch van Hans Gerle, dat in 1532 eveneens door Formschneider werd gepubliceerd. Naast anonieme werken klinken in dit programma stukken van onder andere Ludwig Senfel, Johannes Giselin, Heinrich Isaac en Hans Neusiedler. U hoort het ensemble Musica and Mirth, dat bestaat uit Julian Potcher, tenor, Irene Klein, Sylvia Teccardi en Jane Achtman, viola da gamba, alsmede Wim Mezele op luid.

U hoorde muziek uit verschillende bundels die tussen 1534 en 1552 in Neuremberg werden gedrukt. Het werd uitgevoerd door het ensemble Musica and Mirth, dat bestaat uit Julian Potcher, tenor, Irene Klein, Sylvia Teccardi en Jane Achtman, viola da gamba, als mede Wim Mesele, luid. Dit was Zwerven door de Renaissance. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl en in de app. De samenstelling was in handen van Johan van Veen.

Welkom bij de Concertzender met het programma over historische orgels, orgelwerk. Te beluisteren op elke tweede donderdag van de maand in de avond van 9 tot 10. We gaan verder met de serie met bekende en onbekende orgels in Friesland. In de vorige uitzending luisterden we naar het orgel in Mienertscha. Dat stamt uit de late 18e eeuw. Vanavond gaan we weer naar een oud orgel luisteren en dat staat in het mooie Friese plaatsje Haskerhorne. Organist is vanavond Wietse Ouwe Jan. Om te beginnen gaan we luisteren naar composities van William Byrd, voorafgegaan door het klokje van het kerkje in Haskerhorne.

U hoorde aan het begin van deze uitzending werken van de Engelse componist William Byrd. In Haskerhorne staat een oud orgel dat uit het einde van de 17e eeuw dateert. De bouwer is onbekend, maar de naam van Jan Harmens Kamp wordt wel eens genoemd. Het werd in die tijd gebouwd voor de hervormde kerk te Tsumarum. Het orgel had een volledig grote octaaf. Rond 1735, 1740 werd het geplaatst in de hervormde kerk te Jouren. Het is in deze tijd in een nieuwe orgelkas geplaatst. In Jouren deed het orgel dienst tot 1873. De firma Van Dam voerde in dat jaar een restauratie en verbouwing uit, waarna het orgel in Haskerhorne is geplaatst. In 1996 restaureerde Bakker en Timminga het orgel. Hierbij werd het 17e-eeuwse karakter van het orgel meer naar voren gehaald. Er is een middentoontemperatuur gelegd. Adviseur bij de restauratie was Jan Jongepier. Op 31 augustus 1996 speelde hij het orgel weer in. We gaan weer luisteren naar dit fraaie 17e-eeuwse orgel met de daarbij passende muziek. In de zogenaamde middentoonstemming van Frescobaldi en opnieuw William Byrd.

U hoorde een werk van Frescobaldi, twee van Bird en het anonieme Daphne. Wietse Ouwe Jan speelde deze werken tijdens een concert op 30 juni 2023. De concertzender nam het concert op en in het kleine kerkje van Haskerhorne zaten inwoners uit de donkere verstokliefhebbers. Zo vaak was het orgel tenslotte niet te horen, maar gelukkig wel via de concertzender. De organist Wietse Ouwe Jan komt uit Friesland en heeft onlangs de bevoegdheid als orgeladviseur gekregen. Hij is organist in Dron Rijp. Luisteren we weer naar composities van Bird en Zweelink en tenslotte naar de bijzonder extravagante toccata decima van Luigi Rossi.

Zo klonk de kantate Chante Sion van René Drouard de Bousset, uitgevoerd door Michiko Takahashi en het ensemble Le Tendre Amour. Dit was Missa, etc. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

Goedemiddag dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Hij gaat door met cantates en dat is in dit geval cantate 29. Wir danken dir, Gott, wir danken dir. En dat is een cantate voor een raadsweksel. Dat was belangrijk voor Bach, want hij was natuurlijk in dienst van diezelfde raad, de gemeenteraad Leipzig. Dat waren zijn broodheren, waar hij ook veel mee aan het stok heeft gehad. Maar hij deed voor zo'n cantate die altijd wel iets feestelijks had, toch wel heel erg zijn best. Het is een groots concept, het is een mooie cantate met zeer mooie aria's. En deze cantate wordt weer eens uitgevoerd door Rudolf Lutz, met zo'n Bach-stiftung uit St. Gallen, koornorkest, met de sopraan Julia Sophie Wagner. Ik heb haar toen nog een keer gesproken in Leipzig, ontzettend leuke meid. En de alt is Rosita Müller. Een tenor is Bernard Bechtelt en de bas is Fabrice Hayoz.

U hoorde Cantate 29, Wir danken dir Gott, wir danken dir. In een uitvoering van Bach Stiftung St. Gallen, onder leiding van Rudolf Lutz, met Julia Sophie Wagner, Roswitha Müller, Bernhard Berchtold en Fabrice Hayos.

De Belgische concertpianiste Thérèse Malengro speelde het Notturno uit de soirée musicale van Clara Wieck Schumann, D'un jardin clair van Lili Boulanger en Promenade au bord du lac van Lucie Veulaire. Het concert Fabulous Women in Music van Thérèse Malengro eindigt met een werk van Eva Maria Hauben uit haar haiku Reverberations. Ze schreef het in 1923 en dan is er nog van Jacqueline Fontaine de compositie Tango uit het werk Moondrops dat in 2007 tot stand kwam.

0: Van Eva Maria Hauben hoorden we een stuk uit de Haiku Reverberations en van Jacqueline Fontaine de compositie Tango. Fabulous Women in Music was een concertinitiatief van Thérèse Malengro en de concertorganisator Chromatiek in Sint-Genesius-Rode, België.
1: Concertzender Live. Exclusief opnames van live concerten in Nederland en België.
0: Het tweede concert van Thérèse Malengro, waar u naar kunt luisteren in deze aflevering van Concertzender Live, vond enkele dagen eerder plaats, op 7 juni 2024, en wel in het Planetarium in Brussel. Stel u even voor. We zien midden een grote cirkelvormige ruimte een grote vleugelpiano. Er is weinig licht. Alleen de muzikus en haar piano zijn verlicht. Boven, in de koepel van het planetarium, wordt het heelal geprojecteerd dat voortdurend in beweging is. Het programma van Thérèse Malengro zit volledig in de sfeer van de astronomie, van de kosmos, van sterren en planeten, van meteorieten. Het is haar Space Oddity, haar Fly Me to the Moon. Hier is alvast van George Kurtak Musique d'étoile en Jeu avec l'infini. Samenhang, beste luisteraar, is net wat hier ontbreekt. En toch smeult in wat we horen een verlangen naar harmonie.

Van George Courtauld waren dit Musique d'étoiles en Jeu avec l'infini op piano vertolkt door Thérèse Malengro. We luisteren nu naar Ciel traversé van Jacques Lenau, naar Moon People van Jacqueline Fontaine, Tierkreis van Karl-Heinz Stockhausen, Courbe d'étoiles nummer 3 van Claude Ledoux, en tenslotte naar Météorite et ses métamorphoses van André Riotte. Dat is hedendaagse muziek, akkoord en niet naar de letter klassieke muziek, een heel arbitraire opsplitsing, overigens aangezien muziekgenres door elkaar heen vloeien.

Dit was Thérèse Malengro, piano. Ze speelde Ciel traversé van Jacques Lenau, Moon People van Jacqueline Fontaine, Tierkreis van Karlheinz. Dit was Thérèse Malengro, piano. Ze speelde Ciel traversé van Jacques Lenau, Moon People van Jacqueline Fontaine, Tierkreis van Karlheinz Stockhausen, Courbe d'Étoile.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.

Welkom in het Paleis van de Weemoed, dit wekelijkse toevluchtsoord voor liefhebbers van de muziek van vroeger. Nu de zomer al zo gul zonnestralen over ons uitstort, sluiten we daar eens bij aan met een warmbloedig paleis dat zich hoofdzakelijk zal afspelen in het universum van de Bossa Nova.

Recado Bossa Nova door Milt Jackson vibrafoon met Roy Eldridge de trompetist, Norris Turney op fluit, Norman Simmons piano, Ted Sturgis bas en Eddie Locke drums. En we begonnen met Sinatra, met The Girl from Ipanema, een song die legendarisch is geworden in de versie van Astro Gilberto. En ook haar toenmalige echtgenoot João Gilberto deed zich gelden in de muziek. Sterker nog, de mensenschuwe gitarist met het delicate, bijna fluisterende stemgeluid werd de vader van de moderne Braziliaanse muziek genoemd en geldt ook wel als de uitvinder van de bossa nova. In eigen land werd hij O Mito genoemd, de legende, en hier is hij samen met Stan Getz in O Pato.

Os Grilos heette dit, of ook wel The Crickets Sing for Anna Maria door Walter Wanderley. En ervoor Antonio Carlos Jobim en Elis Regina in Aguas de Marco. Vandaag een zomerse editie van het Paleis met vooral bossa nova muziek. De bossa nova ontstond aan het einde van de jaren 50 in Brazilië vanuit de samba. Bossa nova kun je vertalen als nieuwe golf, nieuwe trend. Het is muziek die warm klinkt, sensueel, altijd rustig is, nooit agressief en die door een breed spectrum aan muzici en vocalisten uit allerlei genres is beoefend. Serieus en soms ook luchtig. Zo is dit een liedje uit 1963, een nummer 7 hit in de Hot 100 van Billboard. Over iemand die een beetje triest en verloren in een danszaal staat, daar ten dans wordt gevraagd door iemand en dan voltrekt zich een wondertje. Edie Gourmet.

Het orkest van Lester Lenin, een expert als het ging om rustige dansmuziek. Zijn loopbaan begon in 1927 en in de tijd toen de bossa nova opkwam, was hij nog altijd een naam die ertoe deed in de muziekwereld. En ook was hij stevast te vinden op het inaugurele bal op het Witte Huis als er een nieuwe president was uitverkoren. Dit heette Recado, ook wel Slow Bossa Nova. En voor Idi Gourmet, zowel met haar grote hit als met Dancero. Een zangeres die uit de coole school kwam, hetzelfde malletje als Anita O'Day en June Christie, was Chris Connor. Maar haar stem paste ook mooi in een broeierig lied als Can't Get Over the Bossa Nova, over hoe je niet meer los kunt komen van die rage.

Desafinado, een woord uit het Portugees dat kan worden vertaald als uit de toon. Het was een compositie van Antonio Carlos Jobim uit 1959 en behoorde er net een versie van Dizzy Gillespie. Er werd door Newton Mendonca een Portugese tekst opgeschreven en op een zeker moment kwam er ook een Engelse tekst gemaakt door John Hendricks en Jesse Cavanaugh met als titel Slightly Out of Tune. En daarmee horen we Ella Fitzgerald.

De One Note Samba. Eerst door Peggy Lee en daarna de avontuurlijke versie door Perry en Kingsley. En na Ella Fitzgerald hadden we Bossa Nova Petite door trompetist Charlie Shavers bij het kwartet van Billy Byers. Die Bossa Nova rage waaide uit over de hele wereld, waar ook de soundtrack van de film Orfeo Negro uit 1959 een flinke rol bij speelde. Allerlei artiesten van naam waagden zich aan albums met bossa-repertoire. We hoorden al Ella Fitzgerald en Peggy Lee. En ook Frank Sinatra heeft er zijn sporen nagelaten.

0: hello.
1: Een naam die niet mocht ontbreken in dit bossa-uurtje. Astro Gilberto bij Stan Getz in de Telephone Song. Het volgende is Debe Ser Amor, oftewel Het Moet Liefde Zijn, Baden Powell.

Meditation heette dit. Doris Day op haar Latin for Lovers album met Zuid-Amerikaans getint repertoire. We naderen alweer de finale. Sterker nog, we moeten al gaan afronden, zie ik op de klok. Dit was het Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg. Voor de techniek hadden we Willem van Schip. En we keren snel nog even terug naar het begin. The Girl from Ipanema, maar nu

Dit is het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een serie uitzendingen die in het teken staan van 100 jaar Miles Davis en 100 jaar John Coltrane. In deze serie komen de complete opnamen aan bod van het legendarische Miles Davis Sextet met onder andere John Coltrane. Deze groep bestond van 1957 tot en met 1959. Davis vatte eind 1957 het plan op om zijn toenmalige legendarische quintet uit te breiden tot een sextet door toevoeging van altsaxofonist Julian Cannonball Adderley. Niet lang na de opname van het album Milestones vertrokken pianist Red Garland en drummer Philly Joe Jones. Ze werden vervangen door pianist Bill Evans en drummer Jimmy Cobb. In deze nieuwe samenstelling werden op 26 mei 1958 opnamen gemaakt in de Columbia 30th Street Studio in New York. Deze zijn pas in 1991 in zijn geheel uitgebracht door Columbia op een compilatiealbum getiteld 58 Sessions. U hoort in deze uitzending twee tracks hiervan, met in de bezetting Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenorsax, Cannonball Adderley op altsax, Bill Evans op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. Als eerste klinkt in slow medium tempo de ballad Stella by Starlight van Victor Young. Na het korte rubato intro van Bill Evans vertolkt Miles Davis op schitterende wijze de melodie in tempo, waarna Coltrane het overneemt en drummer Jimmy Cobb op het juiste moment zijn sticks pakt. Bill Evans speelt een prachtig half chorus, waarna Davis het weer afsluit. Een klein meesterwerkje. Als tweede en laatste stuk van deze sessie hoort u de Cole Porter Standard Love for Sale. In deze zeer swingende uitvoering mag de gloedvolle solo van Cannonball Adderley wel even extra worden genoemd.

0: Dat waren twee stukken van het Miles Davis Sextet. Het sextet speelde op 3 juli 1958 op het befaamde Newport Jazz Festival in Rhode Island. Dit concert is opgenomen en uitgebracht op Columbia onder de titel Miles Davis at Newport 1958. U krijgt het volledige concert te horen met in de bezetting Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers en Jimmy Cobb. U hoort de introductie van de groep door Willis Conover, de programmamaker van de legendarische Voice of America uitzendingen. Het eerste stuk is een compositie van Charlie Parker getiteld Aliucha. Er wordt afgeteld in een moordend tempo. Alle solisten zijn hier direct in topvorm en drummer Jimmy Cobb houdt iedereen haarscherp bij de les. Vervolgens wordt van Thelonious Monk de blues Straight Note Chaser ingezet. De swingende medium tempo groove die Paul Chambers en Jimmy Cobb hier neerzetten achter de solo van Miles Davis is van een ongekende klasse. Als derde stuk hoort u van Miles Davis zijn bekende compositie Friend Dance. De two-beat begeleiding van Paul Chambers is zo swingend. Bij John Coltrane komen zijn Sheets of Sound om de hoek kijken.
1: In the Ellington conception, it isn't the instrument that's being played that makes the difference, but the man who plays it. The leader of our next group has found himself in the same situation which Mr. Ellington has known, that of establishing a very distinctive, original, personal sound, and then hearing it coming back from all his admirers and being forced to extend his own creative boundaries once again to find something that is, again, distinctively his own. I'd like to introduce the members of the group, one at a time. At the drums, Jimmy Cobb. Jimmy? On bass, Paul Chambers. At the piano, Bill Evans. Tenor saxophone, John Coltrane. Alto, Julian Cannonball Adderley. And the leader, trumpet, Miles Davis.
2: Hey, tell Chambers to leave everything alone. He's all right. Just leave
3: everything. There you go, Jimmy.
4: All right. Thank you, Edward R. Murrow.

U hoorde het Miles Davis Sextet op het Newport Festival in 1958. Tot slot van deze uitzending nog drie tracks van dit concert. Als eerste hoort u, gebaseerd op een blueschema, Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. John Coltrane is hier de enige solist en in zijn spel is al duidelijk een enorme ontwikkeling hoorbaar. Dat geldt ook voor het volgende stuk, de bekende standaard Bye Bye Blackbird. Coltrane steelt wederom de show en de groove van Chambers en Cobb is hier weer zo swingend, vooral onder de voortreffelijke solo van Miles Davis. Tot slot hoort u The Theme van Davis, waarin Jimmy Cobb behoorlijk is geïnspireerd door zijn illustere voorganger Philly Joe Jones.

Dat was Clara Schumann en wij blijven nog bij haar tot het einde van het uur. De wandeling van vanavond sluiten we af met de Andante Molto uit de drie romances opus 22. De serie werd opgedragen aan de grote violist Jozef Joachim en wordt hier gespeeld door Nederlands eigen grote violiste Janine Jansen. Een miniatuur waar toch elke frase geladen is met betekenis en van genoten kan worden als een volle Spätburgunder. Wij wensen u nog een fijne dag. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op de website van concertzender.nl. De wandeling was vandaag samengesteld door Alexander Kraft van Ermel.

Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. Vandaag vullen we het uur met Franse muziek voor blazers, met of zonder piano. Rond 1900 was het bespelen van een houten blaasinstrument in Parijs een serieuze zaak geworden. Nadat de grote fluitist Paul Tavanel in 1879 zijn Société de Chambre pour Instruments à Vent had opgericht, werden de blazers niet meer alleen gezien als een aardige aanvulling van het strijkkwartet. Instrumentbouwers en professoren sloegen de handen ineen om de klank en de mechaniek van de instrumenten te verbeteren. Leerlingen van Tavanel en andere docenten vlogen uit naar Wenen en New York en de moderne blazersscholen schoten als paddenstoelen uit de grond. Talloze componisten lieten zich inspireren. Alle werken die u het komende uur gaat horen, werden voor de Société en haar opvolgers geschreven. Laten we beginnen met Preludio et Fugetta voor twee fluiten, hobo, klarinet, hoorn en twee fagotten van Gabriel Pierney. Het werk is uit 1903 en het wordt gespeeld door het Viotta Ensemble.

U hoorde Preludio et Fugetta van Gabriel Pierney. Het werd voor u gespeeld door leden van het Concertgebouworkest, zoals die geregeld samenkwamen in het Viotta Ensemble. De opname is uit 2009, dus sommigen zijn inmiddels met pensioen. Voor u speelden Emily Benon en Rien de Rede op fluit, Jan Spronk op hobo, Jacques Meertens klarinet, Fons Verspaandonk hoorn en Jos de Lange en Gustavo Núñez op fagot. De componist Vincent Dindy schreef zijn Suite dans le style ancien, zijn suite in oude stijl, in 1886 voor de vreemde bezetting van trompet, twee fluiten en strijkkwartet. Veel later, in 1918, herschreef hij het werk voor blaasquintet en piano. De 17e-eeuwse Franse dansmuziek herleeft en voor u speelt het Viotto Ensemble, ditmaal bestaand uit Emily Benon fluit, Jan Spronk hobo, Jacques Meertens klarinet, Fons Verspaandonk hoorn, Gustavo Núñez fagot en Frans van der Laar op piano.

U hoorde Sarabande et Menuet voor blaasquintet en piano van Vincent Dandy door het Viotta Ensemble. Volgens zijn biograaf Léon Vallat behoort het volgende werk, zijn Chanson et Danse opus 50, tot een van de beste werken van Vincent Dandy. De melodieën zijn geheel vrij en het is briljant gecomponeerd. Hier en daar een vleugje Wagner en het geheel is onderhoudend, in de sfeer van de ondertitel, Divertimento. Luistert u naar Chanson et Danse van Vincent Dandy door het Viotta Ensemble, ditmaal bestaand uit Herman van Kogelenberg, fluit, Jan Spronk, hobo, Jacques Meertens en Henk Wiedijk, klarinet en Gustavo Núñez en Jos de Lange, fagot.

U hoorde Chanson et Danse van Vincent Dandy voor zes blazers door het Viotta Ensemble, het kamermuziekensemble van leden van het Concertgebouworkest. Het Divertissement van Albert Roussel werd in 1906 gecomponeerd door de beroemde Société Moderne des Instruments Avant. Sommigen beschouwden het als een modern werk dat al trekken van Stravinsky in zich verborg. Anderen noemden het een fijn, modern Frans stuk, maar met weinig grootse muzikale ideeën. Het Divertissement van Roussel is in de loop van de 20e eeuw een van de steunpilaren van het blazersrepertoire geworden. Luistert u naar dit stuk voor blaaskwintet en piano door het Viotta Ensemble.

U hoorde het bekende divertissement voor blaasquintet en piano van Albert Roussel door het Viotta Ensemble, bestaand uit Emily Benen, fluit, Jan Spronk, hobo, Jacques Meertens, klarinet, Vons Verspaandonk, hoorn, Gustavo Núñez, fagot en Frank van der Laar, piano. Tot slot van deze uitzending van Radio Romantica kunt u gaan luisteren naar de Suite Persane van André Caplet. De Société Moderne des Instruments Avant had met dit werk een hit in huis. Het Parijse publiek was dol op de exotische titels van de delen en het gebruik van aan Oosterse muziek gelieerde toonladders. Daarbij kon men zich wanen tussen de dansende geesten, extatische fakirs en erotische fantasieën. Luistert u naar de Suite Persane voor een dubbel blaasquintet van André Caplet. U hoort het Viotta Ensemble onder leiding van Micha Hamel en er zijn 3 delen.

U hoorde de Suite Persane voor dubbel blaasquintet van André Caplet door het Viotta Ensemble, dit keer bestaand uit Emily Benon en Rien de Rede fluit, Jan Spronk en Jan Kouwenhoven hobo, Jacques Meertens en Hein Wiedijk klarinet, Jaap van der Vliet en Sharon Saint-Onge hoorn en Gustavo Núñez en Jos de Lange fagot. De dirigent was Misha Hamel. En daarmee komt

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. Daarin brengt de Concertzender muziek van Nederlandse componisten en uitvoerend muzici. Deze keer wijden wij de uitzending aan de componist en violist Charles-Auguste de Berrieux. De Berrieux werd geboren in 1802 in een aristocratische familie in Leuven, dat in die tijd een onderdeel was van de Nederlanden. Hij overleed in 1870 in Brussel. Zijn muzikaliteit viel al vroeg op. Toen hij 9 was, trad hij al op voor publiek met een concert van Giovanni Viotti. Op aanraden van de violist André Robberechs en met steun van Viotti trok hij op 19-jarige leeftijd naar het Conservatorium van Parijs, waar hij vioolles volgde bij Pierre Bayeux. Die lesperiode duurde maar kort, want Bayeux had bezwaren tegen zijn excentrieke stijl. Daarna werkte de Berrieux aan het hof van de Franse koning Karel X en in 1827 verkreeg hij de titel van kamervirtuoos door koning Willem I der Nederlanden, een ambt dat hij tot 1830 zou uitvoeren. We starten met een vroege compositie van de Berrieux, getiteld Bouquet.

U hoorde een vroege compositie van de Berlioz uitgevoerd door Richard Pieta op viool en Bojan Vodenicharov op piano. Een vergelijkbaar vroeg opusnummer heeft zijn eerste trio voor piano, viool en cello nummer 1, opus 4. Het wordt gespeeld door Hirotoshi Kasai op piano, Kuniko Nagata op viool en Mark Dobrinsky op cello.

Dat was het eerste pianotrio van Berriot, de componiste van deze uitzending van Chronieken van de Nederlandse Muziek van de Concertzender. Zoals zoveel van zijn tijdgenoten was hij stupéfait door het vioolspel van Paganini. Denk bijvoorbeeld in deze ook aan Franz Liszt. Maar wat de Berriot onderscheidde van veel van zijn tijdgenoten was dat hij virtuositeit nooit als een doel op zich zag. Waar Paganini vaak verblufte met extreme technische effecten, zoals bijvoorbeeld pizzicati met de linkerhand, probeerde de Berriot die technische mogelijkheden te combineren met zangerigheid en elegantie. We gaan nu luisteren naar zijn Air Varié Montagnard. U hoort violiste Ayana Tsuji met het Tsjechisch Filharmonisch Kamerorkest onder leiding van Michael Halas.

Dat was de Montagnard van Charles-Auguste de Beriot. Hij heeft ook een aantal vioolconcerten geschreven, een tiental. Ze zijn wat in de vergetelheid geraakt tussen de vioolconcerten van zijn tijdgenoten, zoals Mendelssohn, Bruch of Vieuxtemps. We laten u nu de delen 1 en 2 horen uit zijn tweede vioolconcert. De uitvoering is door Albrecht Breuninger Viool en de Noordwest-Duitse Philharmonie onder leiding van Frank Beermann.

Dat waren twee delen uit de tweede symfonie van de Berlioz. In de volgende uitzending over hem, over 4 weken, hoort u het 7e vioolconcert. Veel rijper en meer opgeschoven in de richting van het grote romantische concert. U heeft in deze aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek geluisterd naar muziek van de violist en componist Charles-Auguste Berlioz, die opereerde in het overgangsgebied tussen klassiek en romantiek en van 1827 tot 1830 de titel van Kamervirtuoos van koning Willem I droeg. Informatie over de gespeelde werken vindt u op de website concertzender.nl en op onze Concertzender-app. Mijn naam is Lieke van der Voort. Techniek was in handen van Jarro van Schie en dit programma werd voor u samengesteld door Henk Hielkema.

programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. U hebt dit programma door de jaren heen leren kennen als een serie die aandacht besteedt aan nieuwe klassieke muziek uit de noordelijke regio van Europa, met van tijd tot tijd een uitstapje naar nieuwe jazz en wereldmuziek uit dezelfde regio. Daarop maken we deze en volgende week graag een uitzondering. We hebben namelijk de wereldpremière van een nieuwe opname van de opera Dame Kobold van de Deense componist Joachim Raff. Hij leefde van 1822 tot 1882. Het betreft een komische opera, geschreven in de jaren 1868 en 1869. Joachim Raff was een zeer productieve 19e-eeuwse componist, bekend als assistent van Franz Liszt in Weimar en als een belangrijke overgangsfiguur tussen de romantische stijl en de nieuwe Duitse school. Zijn muziek wordt omschreven als charmant, levendig en rijk aan schitterende melodieën. In tegenstelling tot de zware Wagneriaanse opera's uit die tijd kiest Raff in Dame Kobold voor een lichtere benadering met duidelijke invloeden van Rossini en de Italiaanse bel canto-stijl. Het libretto werd geschreven door Paul Reber en is gebaseerd op het toneelstuk La Dama Duende, de spookdame, van de Spaanse schrijver Pedro Calderón de la Barca. Dame Kobold geldt als een sprankelend en onterecht vergeten werk en vormt een uitstekend voorbeeld van de lichtere kant van de Duitse romantische opera. Vandaag luisteren we naar de ouverture, die ook afzonderlijk al meerdere malen op cd verscheen, en naar de eerste acte. Volgende week volgen dan de tweede en de derde acte. Maar eerst een korte introductie op het verhaal. Het verhaal speelt zich af in het 17e-eeuwse Madrid en is een klassieke komedie vol misverstanden, geheime deuren en vermommingen. Don Manuel en zijn knecht Rodrigo helpen een gesluierde dame te ontsnappen aan een belager. Deze dame, Doña Angela, is een jonge weduwe die vrijwel volledig afgezonderd leeft in het huis van haar broers, Don Luis en Don Juan, die obsessief over haar eer waken. Angela weet soms stiekem, zwaar gesluierd en vergezeld door haar dienstmeid Isabel, naar buiten te gaan. Tijdens een van deze uitstapjes wordt ze op straat lastiggevallen. Don Manuel, een vriend van haar broer Juan, schiet haar te hulp zonder te weten wie zij is. Vervolgens wordt Don Manuel als gast in het huis van de broers uitgenodigd. Angela en Manuel blijken kamers te hebben die via een geheime deur in een kast met elkaar verbonden zijn. Angela besluit van deze geheime toegang gebruik te maken om haar gevangenis te ontsnappen en Manuel voor de gek te houden. Samen met Isabel haalt zij nachtelijke grappen uit in zijn kamer. Hierdoor gaan Manuel en zijn dienaar Cosme geloven dat het huis wordt bezocht door een kobold, een geestverschijning. De eerste acte zet de toon voor een snel opeenvolgend spel van verwarring en romantische intriges, waarbij Angela uitgroeit tot de mysterieuze spookvrouw die Manuel steeds meer fascineert. We gaan luisteren naar het symfonieorkest van West-Bohemen onder leiding van Dario Salvi en het theaterkoor van de stad Ústí nad Labem onder leiding van Jan Schnitel. Met als solisten Matthias Lika, bariton als Don Juan, Lara Rieken, sopraan als Doña Angela, Julia Surushkina, sopraan als Isabel, Gustav Wenzel Most, tenor als Don Manuel en Lucas Krimel, bas als Rodrigo.

Dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leanse, samensteller en presentator van dit programma. Tot de volgende keer. Dag.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. Vanavond de geschiedenis van de meest geliefde zanger van Cuba, Benny Moré. Benny Moré was behalve zanger ook componist en orkestleider. Als zanger was Benny Moré ook nog bijzonder geliefd als bolerista, vertolker van de bolero, het langzame genre. Hier is zijn eigen compositie wel een van de beroemdste bolero's, Como Fue.

Benny Moree. Hij werd in 1919 op het Cubaanse platteland geboren en hij overleed 44 jaar oud in 1963 in Havana aan de gevolgen van al jong opgelopen malaria en verwoestend drankgebruik. Op zijn 12e moest hij gaan werken als suikerriethakker. Ondertussen leerde hij conga en gitaar spelen en maakte hij zich de ingewikkelde Afro-Cubaanse ritmes eigen. Vooral op zingen was hij dol. In 1940 trok hij naar Havana om met een gitaartrio zijn geluk te beproeven. Het duurde zo'n 4 jaar voor hij eerste zanger werd bij het orkest van de beroemde Miguel Matamoros.

Benny Moré met het orkest van Miguel Matamoros, midden jaren 40. Met Matamoros vertrok hij naar Mexico City. Hij trouwde een Mexicaanse, verloor zijn werkvergunning, kon toch weer aan de slag in allerlei cabarets en werd uiteindelijk in 1948 zanger bij een andere beroemde Cubaan, Pérez Prado, die het ook een aantal jaren in Mexico probeerde.

Benny Moré met de composities van Pérez Prado. Door zijn werk bij het orkest van Pérez Prado had Moré in heel Latijns-Amerika naam gemaakt. Inmiddels had hij zich ook de bijnaam El Barbaro del Ritmo, de barbaar van het ritme, verworven. Dat dan wel als compliment.

Benny Moré had ondanks een succes in Mexico en zelfs een carrière als filmacteur veel last van heimwee. En in 1951 trok hij huiswaarts. In Cuba was hij ondanks alles vrij onbekend. Hij wist zich een plaats te verwerven in een orkest dat dagelijks radio-uitzendingen verzorgde. Zijn roem groeide en uiteindelijk startte hij in 1953 met behulp van trompetist Chocolate zijn eigen Banda Gigante, een orkest met 21 leden, waaronder grote jongens als pianist Peruccin. Het was een fenomenaal orkest met een typisch jazz big band bezetting en een strakke Afro-Cubaanse ritmesectie. Van het begin af had het orkest grote invloed op de muziekscene in Noord- en Zuid-Amerika.

Benny Moré en zijn big band. Hiermee is alweer bijna een einde gekomen aan dit uur Mambo, dat werd samengesteld door Aire Goldwasser, technisch verzorgd door Willem Banning en gepresenteerd door Harriet Broekman. Tot slot van dit uur Mambo, nogmaals Benny Moré samen met Pérez Prado en met zijn eigen orkest en het lied El Barbaro del Ritmo.

In Concertzender Live gaan we naar 16 april jongstleden in de Rotterdamse Pelgrim Vaderkerk, waar een optreden plaatsvond van zangeres Mariana Golovchenko samen met cellist Paul Sola Massafrets. Mariana Golovchenko is geboren in Kiev en sinds 2011 gevestigd in Nederland. In haar muziek verbindt ze Oost en West en oud en nieuw. En met haar stem laat zij eeuwenoude Oekraïense klanken samensmelten met hedendaagse stijlen en mondiale muzikale invloeden. Dit concert vindt plaats in het kader van Women's Voices, een programma-serie waarmee Culture Connect door Nederland trekt. In de spotlight staan jonge vrouwelijke muzici en makers die met lef en verbeelding hun eigen pad kiezen en met hun kunst, visie en idealen bijdragen aan een socialere en mooiere wereld. Luistert u naar dit optreden.